wil. Ik weet dat toen ik kom des. Nu is niks met amor van shit. Ik roep nu mijn vrouw aan. Mag dat even kloor. Ja, ik roep nu mijn vrouw aan. Mag man dat even kloor. Ik roep nu mijn vrouw aan. Toen moet ik. Ik kom uit vroeger. Mag dat even kloor.